volle kracht. Ik hoor trommels heel de nacht. Iedereen is ik en nat. Ik hoor trommels heel de nacht. Ik hoor trommels heel de nacht. Ik hoor trommels heel de nacht. Tap je trommelvlies en nu wordt je beat echt te vies.